0: beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: FW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van FW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs. We were good.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

the land.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

en Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: info.
1: Edwee Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Regio-info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het kraagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
2: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
4: Perhaps with time you might come to like me.
5: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
2: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Goedemorgen Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het luisteren waard. Presentatie Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.

0: tot maandagmorgen. Vergeet je telefoon niet, want dan kan je blijven luisteren naar RTV Krimpenwaard. Een hele goede morgen allemaal. Het is maandag, het is de 13e vandaag en dat alweer van juli. En ja, de laatste week voordat de vakanties beginnen in Midden-Holland. Nou, daar zijn we natuurlijk met z'n allen heel blij mee.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
0: Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Begin van een nieuwe werkweek. En het zonnetje schijnt weer, we zijn er blij mee. Het is hier in de studio ook lekker. Het was weer een genot om even naar de studio te fietsen in Bergambacht. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En we hopen dat het met u ook een beetje goed gaat op deze maandag. Of zeg ik, jemers, weer naar mijn werk of weer naar school. Nou ja, de scholen, dat is ook een beetje afbouwen, denk ik. Mijn vrouw werkt toevallig op een middelbare school. Daar wordt ook niet zoveel meer gedaan. Nog wat, ja, rapporten. Afhalen, geloof ik. Er zijn nog een paar mensen die moesten nog een herkansing doen. Die krijgen de uitslag van de week en zo. En dan, ja, dan is het er bijna afgelopen. En dan, ja, vrijdag is het zover. Dan is het vakantie hier. En dan is onderhand heel Nederland op vakantie. Dus dan zal het ongetwijfeld ook wat minder druk gaan worden op de wegen. Nou, wij hier bij TV Krimpenerwaard hebben alles weer meegenomen. We kunnen aan de berichten ook wel zien dat het toch een beetje komkommertijd gaat worden. Want ja, er wordt niet zoveel georganiseerd. Want er zijn gewoon heel veel mensen weg natuurlijk. Maar in ieder geval, dat snappen we wel. Dus, maar als u wat te melden heeft, dan kunt u dat even doorgeven. Via 0182-89-0182. U kunt ook even mailen naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Billy zit weer klaar. Dus voordat je het weet, staat het weer op de kanalen van RTV Krimpenerwaard. Het is trouwens 18 graden, de temperatuur loopt een beetje op. Het is wel lekker als het 's nachts wat kouder is, dan slaap je tenminste een beetje lekker. Tenminste, dat heb ik al zelf. Misschien zeggen we, joh, loop je te zeuren? Nou, dat zal best kunnen. Misschien de ouderdom, ik weet het niet. In ieder geval, nou, we gaan er weer lekker tegenaan. We hebben lekkere muziek meegenomen. En we hopen dat u dat een beetje leuk vindt. Tot de klok van 12 uur. En we beginnen een beetje zomers weer. Want we hebben er zin in. Een duik in het

0: que tú y que tú, vos un equipo como tú. Que tú y bonequito como tú. Que él no sabe de la junta. Bonequito como tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y que tú y bonequito como tú. Que él no sabe de la junta. Bonequito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabe ni la voz, borequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Perrets en Borrequito hier bij RTV Krimpenerwaard. Een hele goede morgen allemaal.
2: Goedemorgen.
1: Moet nog even een bakje koffie?
3: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
1: Nou, doe maar even. Dat lusten we wel op deze maandagmorgen, hoor. En zet gelijk maar even de hele pot, want we zijn er nog even. En Adrie komt waarschijnlijk zo ook nog even langs. Dus dan komt dat ongetwijfeld goed. Er woedt een bosbrand in een bos op 60 kilometer ten zuiden van Parijs. 800 hectare is al afgebrand. Dat is ongeveer 17 keer de oppervlakte van het Vondelpark in Amsterdam. Frankrijk die kampt momenteel opnieuw met een hittegolf. 370 brandweerlieden proberen met 130 voertuigen het vuur onder controle te krijgen. De A6 is een belangrijke verkeersader die Parijs verbindt met het zuiden. De weg is door het vuur gedeeltelijk afgesloten, dus houd daar rekening mee. Als je misschien ook die kant op moet, misschien wel naar het zuiden en zo. Dus het kan even anders gaan dan het was gepland. Dus houd daar rekening mee, want je weet het maar nooit. Voordat je het weet, ben je uren of dagen langer onderweg.
4: Zomerknaller.
1: Lekker niks aan de handplaatje op maandagmorgen om 9:13.

0: kan me voorstellen dat je net uit bed komt misschien. Als je toevallig al vrij hebt. Je loopt op je gemakje naar de keuken. Even koffiezetapparaat aanzetten. Even een toastje toasteren. Ja, lekker allemaal dan deze muziek erbij. Nou ja, dan word je toch lekker wakker. Het zonnetje schijnt buiten. Nou, dan word je op een fijne manier wakker, heb ik het idee. Tientallen mensen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hun vlucht van Transavia gemist door lange rijen bij de incheckbalie op Schiphol. Want de luchtvaartmaatschappij had last van capaciteitsproblemen. Dan vraag ik me wel eens af, is het nou hier alleen in Nederland of hebben ze dat overal? Ja, het is daar toch vakantietijd. Iedereen gaat op vakantie. Dat zal ongetwijfeld in België of Duitsland ook zo zijn. Maar daar hoor je er nooit wat over. Maar het is altijd in Nederland. Ja, als de blaadjes van de bomen vallen, of het regent hard, of het onweert. Er is altijd wel wat aan de hand. In ieder geval, diverse mensen hebben dus hun vlucht niet gehaald. Nou ja, ik neem aan dat Transavia dat dan wel geregeld heeft. Want ja, als je het hele jaar gespaard hebt voor je vakantie, en dan hebben ze net weer even last van capaciteitsproblemen. Ja, dan kan je weer niet weg. Een gezeur allemaal, je hebt er allemaal niks aan. Laten we hopen dat het toch allemaal nog goed geregeld is.
1: Het zomergevoel op jouw radio.
0: Ja, als je Julio hoort, dan krijg je gelijk trek in een lekker wijntje. En dan duik in het water.

Cruella. Dat was Julio Iglesias. Zomerse muziek op de radio. Het is toch bijna zomervakantie. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, joh, ik woon lekker in de Grimperwaard. Ik ga helemaal niet op vakantie. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Hartstikke leuk allemaal. Nou, voor de mensen die wel op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. Hier bij RTV Grimperwaard gaan er natuurlijk ook wat mensen op vakantie. We proberen zoveel mogelijk de programma's een beetje op te vangen. Dat zoals de een weg is, dat de ander het overneemt. Dat lukt niet altijd. Maar in ieder geval hoort u dan non-stop muziek met de regio-info erin. Regio-info, ja, er gebeurt natuurlijk niet zoveel. Ik zei het aan het begin van het programma al. Maar als er wat is, dan proberen we dat te vermelden hier op de radio. Tenzij we dat weten. Dus als u iets weet wat wij nog niet weten, geef het even door. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. En dan vermelden wij dat op de radio. Dan hoort u dat hier op de 106.6, op DAB+ en natuurlijk ook op internet.

Hoe is het met Eugene? Die drie leuke zussen die hartstikke mooi zongen. En zelfs in de coronatijd maakten ze hele leuke liedjes die ze thuis maakten. En dan weer bij elkaar mixten. Heel leuk allemaal. Maar de laatste tijd hoorde die zoveel van. Ja, toch wel leuk. Ze weer eens in de buurt zijn, moeten we weer eens een keertje gaan kijken. Want ze hebben echt hele mooie stemmen, die dames. Op internet vond ik nog een bericht over een 26-jarige Duitse vrouw. Want die is zaterdagavond om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een trein. Ze wist net op tijd de kinderwagen met daarin haar 2-jarig dochtertje van het spoor te duwen. De vrouw liep met de kinderwagen over een spoorwegovergang. Toen de trein eraan kwam, dan zou je zeggen van nou ja, de bomen gaan toch naar beneden. Maar waarschijnlijk is daar wat fout gegaan en is ze helaas om het leven gekomen. Ja, moet altijd een beetje opletten. En je weet het maar nooit, hè. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We gaan TNCC even draaien om 6 minuten voor de klok van 9:30 hier bij RTV Krimperwaard. De Dreadlock Holiday.

0: NCC en de Dreadlock Holiday hier bij RTV Knipperwaard. Dan op maandagmorgen en we zijn er tot en met vrijdag. Tussen 9 en 12 uur met Goedemorgen Knipperwaard. Sinds hieraan de sluiting van de straat van Hormuz zondagochtend heeft aangekondigd, heerst er veel onduidelijkheid. De Verenigde Staten spreken tegen dat de belangrijke zeestraat dicht is. Dus je zegt gevaar maar gewoon door. Maar ja, ondertussen werden er zondag nieuwe aanvallen gemeld. Dus ja, allemaal een beetje linkersoep daar allemaal. Je kan het ook weer zien. De prijzen van de benzine die lopen weer aardig op. Dus ja, en dat de diesel ook en zo. Dus ja, wat hebben we er allemaal aan, die ellende allemaal. We dachten nou, het is even lekker rustig daar. Dat scheelt ook weer in de portemonnee. Het blijkt wel dat als je moet tanken, je gaat naar Spanje en je moet weer terug, dat je hem daar flink vol moet gooien. Want de prijs daar is een stukje minder. Wij hebben weer de hoogste prijzen van Europa. Je houdt het niet voor mogelijk, dus houd het in de gaten. Vergeet het niet en ja... We wachten wel af.
1: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over de komende braderieën. Gemeentelijke informatie. Goede doelenacties. Zoals bijvoorbeeld Alpe de Zes. Repaircafés. Of een spannende pubquiz. Ja, dat is onze aard. RTV Krimpenerwaard.

0: Classics van jaren geleden hier bij RTV Krimperwaard. Zeg een hele goede morgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje uit Den Haag eigenlijk. Want Harry Jekkers is zondagmiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. De cabaretier die onder andere bekend is van het liedje O.O. Den Haag, maar ook Over de Muur, die gaan we zo even draaien. Die kreeg de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad uit handen van burgemeester Jan Zanen. Nou, van harte gefeliciteerd en we hopen dat je er heel blij mee bent.
2: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimperwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken. Zomerknaller.

0: Alexander Pleij.
1: Arie Ekkers met Over de Muur van het Klein Orkest. Maar hij is dus onderscheiden. Gisteren allemaal in Den Haag. Plaat draaien we ook speciaal even voor Chris. Want die stond net even in de keuken, zeg maar, thuis een sinaasappeltje uit te persen voor zijn vrouw. Voor Lia. En ook even een croissantje te pakken. Ja, dat doet die goos elke dag. Nou, daar zijn ze echt blij mee. Dat zal mijn vrouw ook wel willen natuurlijk. Ja, zo is dat hem eenmaal. We hebben nog een berichtje. Wie deze zomer met een elektrische auto op vakantie gaat, hoeft zich volgens experts nauwelijks nog zorgen te maken dat de bestemming niet wordt gehaald. Dat heeft natuurlijk alles te maken van, ja, zo nu dan moet je toch even wat stroom laden. De grootste valkuil zit tegenwoordig ergens anders. De kosten. Ook zodra de vakantiegangers de snelweg verlaten, wordt de reis ook een beetje lastiger met de elektrische auto. Want langs de snelweg zit het tegenwoordig wel goed met al die oplaadpunten. Maar verblijf je in een klein dorp of een afgelegen vakantiehuis, dan zijn er natuurlijk vaak minder laadpunten. En dan heb ik natuurlijk wel al gauw dat je misschien in de rij moet staan, omdat iedereen natuurlijk even wil laden. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het vergt wel voorbereiding. Nou, ik zag dat pas al bij Dirk Molenaar. Die gaat binnenkort ook op vakantie naar, volgens mij, Oostenrijk of Italië. Maar die heeft al een hele weg uitgestippeld met alle laadpunten, dat hij precies weet waar hij naartoe moet. Want anders heb je toch een probleem, dan sta je stil. En dat is natuurlijk niet zo fijn. Nee.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Dusty Springfield op de radio bij RTV Krimperwaard. Het is 12 minuten over de klok van 9:30. Fijn dat je luistert. We zijn er nog, zeg het nog maar een keer, tot 12 uur. Maar gewoon 24 uur per dag zijn we er met muziek en informatie. Het wisselt wel wat er zit natuurlijk. Maar dat heeft alles met de vakantietijd te maken. Ja, 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de afhandeling van de schade bij dit soort rampen nog altijd niet goed geregeld. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars vandaag. De brancheorganisatie vreest nog steeds voor een ramp na de ramp. Na de ramp in Limburg van 5 jaar geleden ziet het Verbond van Verzekeraars wel dat de zaken zijn veranderd. Zo dekken de verzekeraars steeds vaker overstromingen van beken en rivieren. En ook is uitgesproken om beter samen te werken na een ramp. Nou, dat lijkt me wel ellende als het na 5 jaar nog niet geregeld is. Laten we hopen dat het allemaal goed komt. En dat het eindelijk eens allemaal geregeld is. Want daar word je toch wel wat blijer van, denk ik.
1: Goedemorgen, Krimperwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakjestijd. Wij praten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimperwaard. Presentatie Gert van den Berg.
0: De Eagles. Speciaal voor Piet.

0: Eagles en het Tequila Sunrise, speciaal voor Piet van Dam. Helemaal gek van de Eagles, maakt trouwens ook hele mooie muziek. Vandaar dat we dat regelmatig draaien hier op de radio bij RTV Krimpermaat. Mocht je net uit je bed komen en onderweg zijn naar de douche, houd wel even in de gaten, niet langer dan 5 minuten douchen, want we beginnen toch een beetje een watertekort te krijgen hier in Nederland. Ik heb me wel laten vertellen door onze weerman Gerrit van der Stelt dat het eventueel na donderdag en vrijdag zou gaan regenen en misschien ook weer een beetje omweren. Dan kan de regenton in de tuin ook weer wat voller worden, want het is altijd wel makkelijk als je de plantjes water moet geven. Maar in ieder geval, houd het wel even een beetje in de gaten. En ja, water mag je zoveel drinken als je wil, want met dit weer, als het een beetje warm is, moet je wel veel drinken natuurlijk. En als je naar buiten gaat, ook veel smeren, want anders gaat het niet goed met je. Maar dat douchen, dat moeten we gewoon wat korter doen. En waarvoor zou je 20 minuten onder die douche gaan staan? Allemaal zonder van het water. 5 minuten, dat is de limit. Houd dat in de gaten en doe dat gewoon even. Dan komt het allemaal goed.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen allemaal. We gaan de T-setters even draaien. Of was het de Sandy Coast? Dat kan ook. Met de Summer Train.

0: Sonic Coast. En de Summer Train, wij hebben hier ook zo'n train. Die zit op de woensdagavond altijd tussen 6 en 8. Hoewel de laatste tijd heeft Gerard van der Stelt het wat drukker op zijn werk. En komt er niet zoveel van. Maar laten we hopen dat het in de loop van de tijd gewoon weer terugkomt. Want het is altijd wel gezellig op de woensdagavond. We hebben altijd wat redactiewerk te doen. En een beetje de radio aan op RTV Grimperwaard. Met wat leuke, gezellige muziek en nuttige informatie. Dan komt het allemaal wel goed. Hackers hebben na een datalek gegevens gestolen van klanten van supermarktketen Lidl. Daarvoor waarschuwt de supermarkt zelf op haar eigen website. Daarbij zijn verschillende persoonsgegevens buitgemaakt. De Lidl kan nog niet zeggen hoeveel mensen er slachtoffer zijn geworden en waarvan. Maar het gaat wel specifiek om klanten van de website. Van de webshop eigenlijk, van de Lidl, in Nederland en België. Dus nou ja, hoe dat allemaal gaat, we weten het niet. Houd daar rekening mee dat je opeens een heel raar mailtje zou kunnen krijgen. Maar gewoon doorleveren en gewoon doorademen, dan gaat het gewoon goed.
1: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Even rustig aan. Zonnetje schijnt. Niet te druk maken. Kom allemaal wel goed. Dat heb je altijd als je wat in de zuidelijke landen bent. Allemaal rustig aan. Niet zo druk maken. Slecht voor je hart. Gewoon even niet doen. Ja, nou, dat had ik vanmorgen dan weer. Ik heb zo'n koffiezetapparaat met van die petjes erin. En nou gaat iedere keer dat lampje knipperen. En denk, dat is er wel eens vaker. Maar op een gegeven moment gaat het lampje vastbranden. De kip knopje drukken, dan gaat hij aan. Maar dat gebeurde dus weer niet. En dan heb ik wel eens de neiging om in de schuur even een grote hamer te halen. En er een hele grote klap op te geven. Maar ja, daar schiet je natuurlijk weinig mee op. Dan doet het helemaal niet meer. Dus ik moet binnenkort nog eens even een keer naar zo'n repaircafé. En dat is hartstikke makkelijk. Ik heb al een keer een cd-speler laten maken. En ik was heel blij met die mensen. Tegenwoordig heb je bijna in iedere kern heb je wel zo'n repaircafé. Dus houd het in de gaten als je wat hebt wat niet helemaal goed werkt. Ga er gewoon naartoe en je duwt een... De politie staat voor de deur. Billy, wil jij de deur even open doen? Er is waarschijnlijk wat ergs aan de hand. Ja, je weet het maar nooit. We gaan het zo zien in ieder geval. We gaan een plaat draaien. Dat is een lekker plaatje. En dat is een lekkere Nederlandstalige plaat.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen allemaal.

op RTV Klimplaat. Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. Er is niks aan de hand, luisteraars, niet dat u denkt, oh jee, die Van den Berg die wordt gearresteerd of zo. Zo gek is het gelukkig niet. Tenminste, voorlopig nog niet. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. Terwijl Eswin Otto, onze wijkagent, hier de studio binnenkomt. Ik word toch altijd een beetje bang als hij binnenkomt, maar goed. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. We zijn zo weer bij je terug. Tot zo.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpen en Waard. De hele zomer door RTV Krimpen en Waard.
5: Goedemorgen!

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Hier bij RTV Knipperwater doen we nog niet, want we zijn er tot 12 uur. Ik zeg het iedere keer, maar dan weet je het in ieder geval. Dan weet je, als je wat anders wilt doen vandaag, dat je dat bijvoorbeeld na 12 zou kunnen gaan doen. Want anders zou je misschien wat missen. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Nou, u vraagt zich misschien af, hoe was het met onze wijkagent Eswin Otter? Het gaat hartstikke goed. En hij komt zaterdagmorgen hier ook even langs. Want we hebben altijd een lang interview op zaterdagmorgen. En ik heb hem bereid gevonden om eens wat meer te vertellen. Wat is nou, wijkagent? Wat is dat voor een beroep? Is dat leuk in de Knipperwater? En daar gaan we zaterdagmorgen eens even over praten. Dus als u dat interessant vindt, zet dat vast even op de kalender. Zaterdagmorgen, 9:55, is hij in de studio van RTV Knipperwater. Nou, we zijn in afwachting van Adrie Oudenes. Maar ja, die moet altijd wat cliënten wegbrengen. En het is vakantietijd. Misschien moet hij omrijden. Je weet het niet. We wachten het gewoon. En als die komt, dan is het hartstikke goed hier bij RTV Knipperwaard. Nou, we hopen dat u blijft luisteren. En we hebben zomerse muziek opgezocht. En dat vinden we heel leuk. En we hopen uiteraard dat u dat ook leuk vindt. Dan gaat het ongetwijfeld goed.
1: Zomerfavoriet.
0: Vakantietijd!

Jansen van Barneveld met de zwoele zomernachten. En dan is het soms wel eens lekker als je gewoon een aircootje in de slaapkamer hebt. En ik zag toevallig gisteren volgens mij op internet dat er gewoon een grote run is op airco's. En dat iedereen er toch graag eentje wil hebben. Want dat zal ongetwijfeld een beetje aanhouden, denk ik. Wat warme weer. En in de kamer, je kan nog wat deuren openzetten en zo. Maar in zo'n slaapkamer, is dat toch wel even lekker als het wat koeler is. En nou zegt men wel van zo'n airco is ook wel goed voor in de zomer of in de winter. Om dan je huis te verwarmen. Maar om nou je slaapkamer te gaan verwarmen, dan heb ik liever een lekkere dikke deken. Maar goed, we gaan het zien allemaal. We kregen nog een berichtje dat er campers die zijn toch minder in trek. En waarom? Omdat ze hartstikke duur zijn. En dat het allemaal wat duurder wordt allemaal. De belasting, de verzekering en ga zomaar door. Dus worden er ook wat minder van verkocht. Nou, misschien gaat de prijzen dan een beetje naar beneden. Want een flink prijsje moet je daarvoor betalen. Maar goed, je weet het maar nooit. U moet het zelf maar even bekijken wat u gaat doen. We gaan een plaatje draaien. Het begint een beetje rustig. Ook weer zo'n lekker rustig vakantieplaatje. Hier bij RTV.

Erasmus Carlos. Lekkere, ja, een beetje anderstalige muziek hier op de radio bij TV Krimpermaat. Zie je nog een berichtje staan dat, ja, dat merk je zelf ook altijd, dat heel veel Nederlanders altijd te veel kleren meenemen op vakantie. Die koffer moet maar vol. Even een jasje dit en even een truitje dit. En nog een hemdje dat en nog een jurkje dit. En dan blijkt meestal, als je dan weer naar huis gaat, dat de helft nooit gebruikt is. Dan had je misschien andere dingen mee kunnen nemen. Misschien nog een paar boeken of andere leuke dingen om naar de radio te luisteren of zo. Een paar boxjes of zo. In ieder geval, denk er goed over na als u uw koffer aan het inpakken bent, dat u gewoon niet te veel meeneemt. Want ja, je hebt er allemaal niks aan en je moet er ook nog voor betalen tegenwoordig met die koffers. Is ook niet goedkoop, dus hou dat in de gaten. Hier is Neil Diamond.

0: Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Ja, een hele goedemorgen allemaal, luisteraars. Hij is net aangeschoven. Ja, de politie vroeg al, waar is die gozer toch? Ik zei, nou, die staat waarschijnlijk ergens voor een brug of zo. Ja. Maar hij is gearriveerd, maar was nog druk.
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Het was een heel groot verschil met vorige week. Er is geen touw vast te knopen. Dat is werkelijk. Ik denk, nou, mensen zijn zo zat geworden, al die files van vorige week, met al die werkzaamheden van de A20 en de A27. Dus ik denk bij mezelf, we blijven lekker thuis vandaag. We gaan het anders doen. Zou zomaar kunnen dat zoiets...
1: Dat het daardoor wat minder druk zou zijn.
2: Precies.
1: Maar het was toch druk, stiekem.
2: Het is altijd wel natuurlijk de nodige drukte. Maar dit is weer geen echte belemmeringen. Nee.
1: Nou, gelukkig. Fijn dat je er bent. Dan gaan we weer eens even op muziek en informatie doen, luisteraars. Ja. Maar eerst maar even een muziekje.

0: lekkere muziek.
1: Ja,
0: lekker rustig. Ja. Weet je, niks aan de hand. En dat een beetje op deze maandagmorgen, 22 over 10 is het.
1: En vooral licht verteerbaar, dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja, er houdt een beetje zomers en een beetje zonnig en ga zo maar door.
1: Ja, ja,
0: had jij al op je computer kunnen kijken of zeg je van...
1: We weten het. Maar ja, en de heren die afgelopen zaterdag hier aanwezig waren... die genieten nu nog even van een reces. Maar de eerstvolgende vergadering, dat ze niet verkeerd rijden. Ze moeten niet lekker kerken.
0: Nee, nou ja. Ja, voor veel mensen misschien toch dichterbij.
1: Ze moeten naar Bergen wachten, hè? Want dan is de allereerste première. En ik ben benieuwd, ik ben toch zo benieuwd of alles goed gaat. Hè? Want elke verhuizing, je kan er de klok op gelijk zetten. Er is
0: altijd wat fout
1: aan de hand.
0: Ja.
1: En er is altijd wat net niet werkt of net niet goed is. Oeh, ik hou me hard vast. Maar goed, in ieder geval, dat is wel het hele verhaal. En dat geldt dus ook voor het ophalen van de paspoort. Ik weet niet of jij het er al over gehad hebt. Maar het is in deze tijd van het jaar juist drukker dan normaal met het ophalen en het aanvragen van nieuwe identiteitsmaterialen. En dat kan ook een rijbewijs zijn en alles. Dus ja, even opschrijven. 16, 17 of 20 juli, dan kan dat nog gedaan worden. Die dus vanaf 28 juli opgehaald kunnen worden op het nieuwe adres. En dat is in Bergambacht. Dus je vraagt hem aan in Stolwijk en je kan hem ophalen in Bergambacht. Kijk.
0: Maar het kan pas na de 27e, denk ik, toch?
1: Ja, na de 27e. Ja. Want 23 en 24 en 27 juni is het klantcontactcentrum echt helemaal... is niet bereikbaar. Is er gewoon niet. Want dan zijn ze bezig met de overdracht van Stolwijk naar Bergambacht en zo. Dus en ook hiervoor geldt. Ik hoop dat alles goed gaat.
0: We zijn zeer benieuwd. Mocht het niet zo zijn, dan hoort u dat uiteraard hier bij TV Krimpenwaard.
1: Ja.
2: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenenwaard.

0: Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik had het net nog even met Adrie over blauwalg en botulisme. Want het komt dus ook voor in de Krimperwaard.
1: Ja, het is de praktijk helaas. Wederom. De Zwerfplas is altijd...
0: Blauwalg.
1: Dat is altijd...
0: Was altijd heel gauw dan, of niet?
1: Ja, dat is heel vroeg. Maar ja, wacht even. We hebben al een hittegolf.
0: Ja, dat is waar.
1: En we zijn al bezig met de tweede warmte... Periode.
0: Ja,
1: en,
0: code geel is alweer uitgeroepen.
1: En misschien komt er nog wel een derde en misschien ook nog wel een vierde. Hè? Tot aan de kerst ongeveer.
0: Tot aan de kerst?
1: Hè? Ja, je weet het.
0: Moet je toch nog niet aan denken aan de kerst? Maar ja, over een maand of vijf is het alweer zover.
1: Ik wou maar even zeggen, want doordat het zo warm is, gaan de tijden... Ja, het lijkt op alles een beetje verschuift. Dus,
0: ja, alles gaat sneller.
1: En voor je het weet. Hè? Dus, maar dat botulisme, ja, kwalijke zaak. Als je hond uitlaat, alsjeblieft laat hem niet drinken uit de sloot. Want
0: de
1: dierenartsrekeningen die zijn ontzettend hoog. En daar loopt ook iedereen over te klagen. Dus voorkom het dan dat hij naar de dierenarts hoeft... vanwege opruimingswerkzaamheden in de darmgestel van...
0: Opruimingswerkzaamheden.
1: dat is het resultaat. Hè? Want en dan kunnen ze er behoorlijk ziek van worden. En goed... Dus vandaar.
0: En je had Cor Habiansen van het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimperwaard in de uitzending.
1: Ja.
0: Doet het Hoogheemraadschap daar nou wat aan? Of moet het vanzelf overgaan?
1: Ja, wat kunnen ze er eigenlijk aan doen? Het is het hele verhaal...
0: De kadavers misschien opruimen of zo, of niet?
1: Natuurlijk, het hele verhaal is begonnen...

0: Dus die vis sterft, hè. En die zinken naar de bodem. Dus die ze dan om maar eens te pakken te krijgen. Dat is een... Maar die beesten die naar de bodem zakken, die dode vissen... Ja, die gaan wel ontbinden, zeg maar. En dat krijgt ook weer materiaal.
1: En door die warmte krijg je daar een botulisme van.
0: Wat dus loskomt en zo. En, dat is ook, en vogels die, en vooral en aalscholvertjes en zo... die duiken ook naar vis. En misschien pakken ze ook wel een krapje van... Hey, die vis die zwemt niet meer. Nee, dus
1: dat is lekker makkelijk.
0: Juist. Maar ondertussen is dat wel een groot risico dat inhoudt... dat er een virus achter schuil gaat, een botulisme en zo. Dus wat kan je eraan doen verder?
1: Nee.
0: Ja, vers water aanvoeren. Dat is om het weg te spoelen, als het ware. Dat zou een oplossing zijn. Maar ja, dan komen we bij het volgende probleem. De schepen in de Rijn hebben al opdracht gekregen... om minder lading te gaan vervoeren... omdat dus er veel te weinig water aangevoerd wordt.
1: Ja, laag water.
0: En dat heeft dan weer gevolgen voor de lek. En dat heeft dan weer gevolgen voor het inlaten van het zoete water... vanuit de lek de krimpende maat in.
1: Wat een gedoe allemaal.
0: Alles hangt zo'n beetje aan elkaar. Maar het is nog niet zover wat betreft het water inlaten van het krimpende water. Want dat gaat gewoon verder door. Want achter Koolwijk, daar heb je ook zo'n mooie waterdoorlaat... van de ene polder naar de andere met een prachtig mooi niveauverschil. Het lijkt wel een wereldwaterbaan daar.
1: Ja, dus echt zo hoog.
0: Ja, dat is prachtig mooi om te zien. Gewoon, en er zitten een paar reigers. En die zitten
1: daar.
0: Als er nou toevallig een visje boven water komt... vanwege die stroming, die onrust in dat water... dan kunnen wij even toehappen.
1: Ja, nou...
0: Slim, hè?
1: Heel slim, ja. Die beesten zijn best wel slim.
0: Absoluut.
1: Hartstikke leuk allemaal.
0: Mooi.
2: Zomerfavoriet.

0: London Early and the Shakers en Do You Remember? Terug in de tijd. Met allemaal oude leuke stukjes muziek. En jij hebt een berichtje uit Berkenwoude.
1: Ja, absoluut. Want daar gaat men een tijdloze periode tegemoet.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar. De klokkentoren van Berkenwoude uit de toren die staat vastgeketend aan de kerk. Dat kennen we dus. Die luidt niet meer. Oh. Sommige bewoners die dachten dat dat kwam omdat andere bewoners geklaagd hadden over de herrie die net in Berkenwoude zijn komen wonen en zo.
0: Oh ja.
1: Dus dat is weerlegd. En op de digitale snelweg, Facebook dus, is dat weerlegd. Want ja, luister, jullie hebben dan het bericht van de gemeente niet gelezen. En daar staat, dat is van 8 juli tot en met 22 augustus.
0: Zo, best lang.
1: Er een groot onderhoud plaatsvindt aan de klokken. Die hangen in de toren, in de klokkentoren van Berkenwoude. Het uurwerk blijft gewoon wel draaien. Dus je kan wel zien hoe laat het is.
0: Maar je kan het niet horen.
1: Als je het kan zien, want er staan een hele hoop dikke bomen voor. Maar goed, dat is even terzijde. Maar je kan het niet meer horen. Dus om 12 uur is het met name dat iedereen vroeger, want 12 uur vroeger de klok. Ja, waarom? Nou, dat was gewoon om de agrariërs en de mensen die op het land aan het werk waren erop te attenderen. Dat het etenstijd
0: warm
1: is.
0: Eten.
1: Dat
0: warm
1: de etenstijd. De aardappels zijn gaan en zo.
0: En dat komt natuurlijk denk ik ook omdat zo'n toren is natuurlijk van de gemeente. Dus die maakt daar melding van en niet de kerk zelf, zeg maar.
1: Zeker. En dus is het vanuit de gemeente dus bericht. Alleen als dat dan niet gelezen wordt, dan is het even wennen. Maar tot 22 augustus is het stil in Berkenwoude.
0: Nou, en dat gaat wel veranderen in Haastrecht. Want ik zag een berichtje dat eind september dan
1: dan
0: gaan de stijgers weg.
1: Ja.
0: En dan kan het carillon en de klok weer eens gaan dingen. Want dat is ook al 2,5 jaar geleden.
1: Jongen, als alles het nog maar doet.
0: Ik ben zeer benieuwd allemaal, maar men is ermee bezig. Dus we wachten het rustig af. Dat was een berichtje wat ik tegenkwam.
1: Ja.

0: Nou, dat is leuk, want ik ben persoonlijk altijd wel een beetje bang van paars behangen en zo. Maar goed, dat kan zo gebeuren. Het is 21 graden op dit moment in Bergambacht. Adrie, neem jij wel eens een alcoholvrij biertje?
1: Ja, ik heb juist gisteren nog het een en ander genuttigd op dat gebied.
0: Ja. En nou staat het toevallig, dit weekend stond volgens mij in de krant, dat een 0.0 biertje, of dat wel een goed alternatief is. Want ja, er zit er wel geen alcohol in, maar er zit er wel suiker in. Is ook weer niet goed voor je. Ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon aan het water moeten. Dat is het enige wat nog een beetje goed is, denk ik.
1: Ja, maar daar hebben we binnenkort ook te weinig van.
0: Ja, dat is ook zo. Als we met z'n allen gaan drinken, dan hebben we helemaal een watertekort. Maar in ieder geval, het is wel lekker. Maar heel veel mensen die drinken een alcoholvrij biertje niet omdat ze dan geen alcohol willen drinken. Maar die drinken dan eerst bier met alcohol en dan nog een paar alcoholvrije erachteraan.
1: Ja, zo is het.
0: Dus ze drinken niet minder alcohol, maar... Ja,
1: dan blijf je binnen de toegestane grens. Hè,
0: ja,
1: en dat is best wel... Dat is een oplossing.
0: En op zijn tijd is die toch wel lekker, vind ik.
1: En er waren in de eerste tijd dat er de 0% biertjes waren... Nou, dan denk je bij jezelf...
0: Ziek te drinken.
1: Ja, waar ben ik mee bezig?
0: Ja, maar tegenwoordig de smaak is best lekker.
1: Ja, de heren en dames smaakmakers van de diverse brouwerijen... die hebben dus inderdaad hun best gedaan. En dat resultaat dat mag te zijn... Diverse merken. En ieder heeft zo zijn eigen smaak. Maar dat is met bier, met gewoon echt bier ook zo.
0: Ja, nee, daarom.
1: En zeker met speciaal biertjes, want ja...
0: Die zijn wel duur, maar wel lekker.
1: Wel lekker.
0: Dat kan je wel zeggen.
2: Wij zijn bij u, de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpene Waard. Wij zijn bij u, de hele zomer lang.
3: Olha que coisa mais linda, mais

0: beetje een rustig muziekje. Dat je zegt, nou, ik kan even lekker een bakje koffie halen. Nou, dat was met Gerrit van der Stelt ook zo. Ik denk dat hij nu klaar is met de koffie. Dus we kunnen tijd maken voor het weerbericht.
1: Het weerbericht met Gerrit van der Stelt.
0: Gerrit, een hele goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen.
0: Nou, het is wel lekker weer. We zijn er blij mee. En wat ook zo lekker is, dat zei ik net tegen Adrie ook zo, dat die nachten niet zo warm zijn. Dus je lekker gewoon even lekker kan slapen. Dat is ook wel lekker op z'n tijd.
2: Ja, maar het gaat wel een heel klein beetje veranderen. Want er komt vanaf morgen wat andere lucht naar ons toe. Eigenlijk hebben we een wat koelere periode, ondanks dat je dat niet zou zeggen. Dat komt omdat, dat zie je ook heel mooi op de satellietbeelden, dat op de grond is de luchtstroming, die is eigenlijk vanuit het noordoosten. En boven in de op hogere lagen zit die meer vanuit het zuidwesten. Dat geeft aan dat er een verandering op til gaat komen. En dat klopt ook wel. We krijgen namelijk een wat warmere luchtsoort naar ons toe in de komende dagen. En dat komt omdat we onder hoge druk liggen. Ten westen van Ierland gaan we een heel klein beetje aan de wandel. En als het aan de wandel gaat, ja, dan betekent dat automatisch dat wij hogere temperaturen gaan krijgen. Op zichzelf gaan de waarden niet zo hoog komen als bijvoorbeeld 2 weken geleden. Daar is iedereen een heel beetje bang voor. Het zuidoosten van Nederland, die heeft dat wel. Temperaturen zo rond de 32, 33 graden. Maar ik vraag mij af of wij in de Krimpenwaard deze week wel de 30 graden gaan halen. Want wij zitten met een meer noordoostelijke stroming, hoofdzakelijk. En dat geeft wel een zwaar continentaal warme lucht. Alleen de hoogste waarden die komen er niet bij. Wel is het zo dat de nachttemperaturen, die gaan juist de komende nacht omhoog. Want vannacht wordt het, de komende nacht wordt het al niet veel koeler dan een graad of 18, maar dat is pas tegen de ochtend. En de twee nachten daarna, dan komt de temperatuur eigenlijk niet meer boven de 20 graden. Dus ja, dat heet dan in Nederland tropische nachten. Overdag temperaturen zo'n beetje rond de 28, 29 graden. Ik denk het niet eens. Ik denk dat bij 27, 28 graden stopt. Ja, en het gaat door tot en met donderdag. En dan komt er een verandering aan. Want vanuit het zuiden probeert een onweerstoring, die overigens op dit moment boven Bretagne behoorlijk slecht weer heeft met heel veel onweersbuien, die komt langzaam maar zeker naar het noorden toe. Dat betekent dat de bewolking wat gaat toenemen. Dan zou er een klein buitje kunnen ontstaan donderdagavond. Maar ik denk dat het merendeel daarvan naar het zuiden van Nederland gaat en over de Ardennen in België en Luxemburg gaat trekken. Dan tegelijkertijd zien we dat er boven zeg maar het Britse zeegebied, boven Ierland, een nieuw overdrukgebied gaat ontstaan. En daardoor gaat bij ons de wind naar het noordwesten. En als de wind naar het noordwesten gaat, dan daalt de temperatuur. Nou, ik denk dat we dat vrijdag al gaan meemaken. In de loop van de dag zien we dat die wind gaat opsteken. En dan komt het niet veel warmer als 22 tot 24 graden. Ik denk dat de meesten daarvan zeggen, nou, lekkere zomertemperatuur, kan je eigenlijk alles doen. En dan zakt het eigenlijk een beetje in elkaar. Want in het weekend, volgend weekend, dan is er veel meer bewolking. Dat wordt aangevoerd met die noordwestenwind. Er kan zelfs een klein buitje vallen. En dan is de temperatuur ook niet veel hoger dan een graad of 20 à 21. Zo'n beetje rond het langjarig gemiddelde, iets eronder zelfs. Ja, en dan is het even afwachten wat er gaat gebeuren. Want het Amerikaans model, die laat het vanaf zeg maar de 2021, zeg maar na het weekend, gelijk weer veel warmer worden. Het Europees model houdt het toch weer op gematigde temperaturen, omdat we toch veel meer met een eerste instantie noordelijke stroming te maken gaan krijgen. Het zou betekenen dat we een dag of 4, 5 wat lagere temperaturen hebben, zo rond de 20 graden. Met misschien zo nu dan een buitje en daarna weer warmte. Alleen dat is lang niet zeker, want het is dan veel meer op het randje tussen mooi weer en wat slechter weer. Ik denk dat we dan wat meer wisselvalligheid hebben met zo nu dan een klein buitje en temperaturen zo rond de 23, 24 graden. Eigenlijk typisch Hollands zomerweer. Dus die hele hitte, nou, tot en met aanstaande donderdag. En dan wordt het wat normaler.
0: Oké, okay, nou, we wachten het rustig af. Ben jij er morgen nog met het weerbericht op de radio?
2: Ik weet het niet zeker. Ik denk het niet, want ik zie dat mijn agenda aardig volgeschoten is inmiddels.
0: Oké, okay, nou dan horen we je uiteraard woensdag weer bij Adrie. Vast bedankt en nog een hele fijne dag.
2: Oké, okay, succes.
0: Groetjes, dank je. Doei.
1: Dit is RTV Krimpene Waard. Snikheet, de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: Crisscross Amsterdam hier bij RTV Krimperwaard. Ik heb nog een berichtje van de tuinrangers. Geef planten in uw tuin water, maar niet alleen als het echt nodig is. Maak gebruik van een regenton om water te verzamelen. En met een waterbakje of een vijvertje kunnen de tuindieren altijd wat water drinken. En leggen dan wat steentjes in. Ik dacht, wat moet je nou met steentjes in een bakje met water? Ja. Maar dan kunnen de insecten ook wat water drinken.
1: Ja, dan krijg je eilandjes.
0: Ja, en dan kunnen ze even op landen dan.
1: Ja, want als ze aan de rand van die vijver of van dat kuipje gaan zitten en ze glijden uit. Ja,
0: dan liggen ze het water.
1: Precies.
0: Dat wil je niet. Had jij nog wat aan?
1: Ja, absoluut. Want vanavond is er tussen 8:30 en 8:30 een inloopbijeenkomst. En dan gaat dat over de woningbouwontwikkeling aan de burgemeester Uylkestraat in Bergambacht. Dus dat is best wel een belangrijk gebeuren. Want nu komt er eindelijk, kunnen we rustig zeggen, eindelijk beweging. Misschien wel in dit hele project, want dat terrein aan de burgemeester Uylkestraat, dat ligt al zo lang bloot.
0: Te wachten.
1: Ja, helemaal bloot in de zon en dat is ook niet goed. Dus vandaar dat er dus ontwikkelingen gaande zijn en die ontwikkelingen die worden dus uitgelegd namens de ontwikkelaar. En dat is een bouwbedrijf. De gemeente Krimperwaard is erbij betrokken en natuurlijk ook de aannemer. Dus kortom, een heel gezelschap ter zakenkundigen kunnen u te woord staan. En u kunt daar de uitleg verwachten van dus die ontwikkeling. Hij is dus in Zalencentrum De Waard in Bergambacht vanavond tussen 7:30 en 8:30.
0: En iedereen kan komen.
1: Ja.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Arm de Jans en Leslie Gal met Meisjes met Rode Haren. Muziek uit 1971. Ja, luisteraars, Adrie gaat binnenkort, zoals heel veel mensen, op vakantie. En ik zie hier staan dat je pas na 13,7 dagen echt een beetje bijkomt. Mm. Dus als je op vakantie gaat, adviseren ze hier om minstens 2 weken te gaan. Want anders dan ben je nog niet helemaal goed uitgerust.
1: Ja, dan kom je half uitgerust ter plekke. Ja.
0: Dus even een tip voor iedereen. Maar goed, iedereen heeft waarschijnlijk wel 3 weken vakantie misschien van de zomer.
1: Maar ja, ik heb altijd al zoiets van, als iedereen naar vakantie gaat, dan is het zo heerlijk rustig hier in de Krimpende Waard.
0: Dat is waar.
1: Dan neem je ook vakantie.
0: Ja, nee, dat is met heel veel mensen zo, denk ik. Want niet iedereen gaat weg natuurlijk. Maar hier, ik heb gisteren nog een stukje gefietst door de Krimpende Waard. Stond wel aardig wat wind. Maar het was wel even lekker zo, even dus de weilanden door.
1: Ja. Heb je nog wat van het slagenlandschap kunnen zien met het riet staat zo hoog.
0: Ja, nee, ik fiets, nou, dat heb ik al als ik naar Stolwijk fiets, zeg maar, hier van Bergambacht.
1: Ja.
0: Dan kan je niet over de weilanden heen kijken. Je kijkt alleen maar tegen de begroeiing aan, zeg maar.
1: Dat riet dus.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een nieuwtje. Nou ja, nieuwtje. Een dienstmededeling van de veerdienst Schoonhoven. Want in week 31, en dat is N32, dat is de tijd tussen 27 juli en 9 augustus, wordt er maar met 1 pond gevaren in Schoonhoven.
0: Wegens vakantie van het personeel? Of
1: nou, ik denk wegens onderhoud van 1 van de 2 ponten, want dat moet ook natuurlijk gebeuren en zo. Dus die spitspont, zogezegd, die is dan niet beschikbaar. En tijdens de stremming van de Algerabrug, en die begint, dat mogen we ook niet vergeten, 10 augustus, dan is de dienstregeling uitgebreid. Dus dan gaat men er tegenaan om zo min mogelijk vertraging op te doen lopen voor het verkeer wat over wil varen en zo. En de vaartijden die zijn dan anders, want het begint dan al 's ochtends om 5 uur. En men vaart dus door tot 12 uur. En de tweede pont die vaart op die werkdagen. Dan moeten we eens even kijken of dat allemaal weer tevoorschijn te halen is. Want het is wel allemaal wat hier. Juist. Met die tweede pont die vaart dus 's morgens van 6:30 tot 9:30. En 's middags van begint hij al om 14:30. En
0: zo.
1: dat tot 7 uur en zo. Dus men is voorbereid op dus datgene wat gaat komen. En zondag en zaterdag, dan gaat het ook wel door. Maar dan is het een vrij normale dienstregeling zoals te doen gebruikelijk. Dus ja.
0: Ja, ik dus kan er wel vanuit gaan, denk ik.
1: De uitdaging ligt daar. En ik weet niet hoe het gesteld is in Krimpen aan de Lek. Want daar is natuurlijk, dat ligt nog dichter bij de Algerabrug. Dus daar is eigenlijk nog meer risico voor langere wachttijden. Daar hebben ze ook trouwens 2 ponten. En ik hoop dat ze daar voldoende personeel hebben om die 2 ponten in de vaart te zetten. Continu, want dat is echt hard nodig hoor. Want vorige week, man. Ongelooflijk.
0: Ja, maar het maakt tegenwoordig volgens mij niet meer uit waar je naartoe gaat. Die staat waar je naartoe gaat. Als ik naar mijn schoonmoeder ga of naar mijn kinderen, altijd sta je in de file tegenwoordig.
1: Ja, nu vooral met die werkzaamheden. Want dat is, en dat is nog niet voorbij. Dus ik zal zo eens kijken of er soms een tijdpad uitgedacht is voor die 2 werkzaamheden. 27 en op de 20. Zal eens even kijken.
0: Oké, we horen het zo.
1: Ja.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpende Waard. De hele zomer door RTV Krimpende Waard.

0: single van Yves Berends. Ik zag hem hier staan in de computer in Nederland. Die gaan we even draaien. Ja. We hebben nog een berichtje, want tot en met 31 augustus... kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven een zomertentoonstelling zien. En die staat in het teken van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noort 2. De tentoonstelling belicht de hoogtepunten, de ontwikkelingen en de uitdagingen door de jaren heen. Kom eens langs tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Ja. Adrie, had jij nog wat?
1: Nou, moet ik hier nou van zeggen?
0: Je wordt er niet blij van.
1: Nee, we hebben net geconstateerd dat in de periode van juli en de eerste week van augustus... dus de spitspont in Schoonhoven uit de vaart is. Vanwege waarschijnlijk technisch onderhoud. Ja, dat is ook nodig natuurlijk. Maar dan lees ik hier ook dat A27 werkzaamheden... en dat is namelijk de reden waarvoor onder andere... waarvoor we hier extra in de rij gaan staan.
0: Voor de pont.
1: En moeten staan voor de pont. Ja, die stond er met maandag 3 augustus. Dus het valt een gedeelte van die werkzaamheden zit er nog steeds in. Dus de tijd dat dus die ene pont uit de vaart is.
0: Oeh, druk, druk.
1: Dus dat wil ik toch wel eens even. En trouwens, die A20, dat is aan de andere kant van de Krimperwaard. Daar lopen de werkzaamheden door tot vrijdag 7 augustus. Dus dat is ook nog niet gedaan.
0: Het is toch niet normaal, maar ik merkte het pas ook. Maakt niet uit wanneer ik naar Rotterdam wil. Je gaat bij Moordrecht, schuif je gelijk al aan.
1: Ja, daarom. En als je uit bijvoorbeeld Ouwekerk naar Rotterdam wil... en je begint dan al met een openstaande brug van de Algenaarbrug... gewoon omdat er scheepvaart doet. Ja. Dat zijn dus, dat doen gebruikelijk. Ja, dan ben je al zwak aan het begin.
0: Jongen, ja, jongens, dat, nou, plemmer een half uur langer in of zo.
1: Ja, wat? Daar
0: misschien een uur?
1: Ja, daar red je het niet mee, inderdaad. En dat belooft weinig goeds.
0: We gaan het afwachten.

0: W, please don't go. Blijf luisteren naar RTV Krimperwaard. Ik ben vannacht weer volgens mij geprikt door een mug, Adrie. En dat, het lijkt alsof die beesten tegenwoordig veel meer jeuken dan vroeger.
1: Hey, of, maar hoe zit het dan met de tegenpartij? Ik bedoel, blijft die gevrijwaard?
0: Ja, het was altijd zo dat mijn vrouw werd altijd geprikt en ik niet. En tegenwoordig is precies andersom.
1: Juist.
0: Dus ik weet niet wat er gebeurd is of de smaak veranderd is van die muggen. Maar...
1: Ja, ik denk het wel. Er is een, de muggen die hebben besloten om het eens anders te gaan doen.
0: Ja, en die steken volgens mij die angel eerst in de jeukpoeier. Want het is niet normaal. Dat jeukt als een gek de hele dag.
1: Ja, maar luister, het kan ook zijn dat muggen dus meer toegangsmogelijkheden hebben bij jou dan bij jouw vrouw. Met andere woorden, jouw vrouw ligt misschien wel ingepakt.
0: Nou, ja, dat valt ook wel mee volgens mij. Maar ik lig altijd met mijn ogen dicht. Zie niet alles natuurlijk.
1: Ik ben er ook niet bij.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, ik denk, het jeukt gewoon. Maar goed.
1: Ja, zeker. Het duurt 3 dagen.
0: Oh.
1: Ja, na 3 dagen is dat over, is geneutraliseerd. Dan blijft er nog een klein bultje over. Maar ja.
0: Maar zit er nou azijn op smeert of zo?
1: Ja, of alcohol een beetje. Dan gaat het lekker prikkelen.
0: En een beetje in even
1: of zo. Dan gaat de kracht uit het jeukeffect.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is een goede toeristische huishoudelijke tip hier bij TV Krimperwaard.
1: Ja, even afrekenen.
0: Ja, ik bedoel, ik denk dat iedereen er wel last van heeft. Nou, ik snap het ook nooit. We hebben gewoon een hoor. Maar toch zitten die beesten er iedere keer. Ja. We kunnen waar ze vandaan komen.
1: Ja, maar weet je, als er een deur open gaat ergens.
0: En dan vliegt er weer een naar binnen natuurlijk.
1: Een naar binnen en zo. Dus een hor. Het is net als met zoveel oplossingen. Ze zijn niet echt 100% waterdicht.
0: Nee, dat is altijd wel wat. Ja, ik had ook gisteren nog van mijn schoonzoon. Die had een muis in de auto. Die schrok zich helemaal te barsten. Maar. Die wou gas geven. Die denkt, er zit wat onder mijn pedaal.
1: Die wou de warmpjes bij.
0: Dan zat er een muis. Maar goed, voordat hij die uit de auto had. Ja. Ik denk, dat kan ook nog gebeuren. Dus let goed op.
1: Ja.

0: Barry Jackson, Seasons in the Sun. En we zitten lekker in het zonnige seizoen. En dat in de zomer. En je luistert naar RTV Krimperwaard. Maar gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen vanaf september weer iets organiseren? Geef het dan even betijds door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. Dan kunnen we daar melding van maken. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor eventueel een interviewtje voor radio en tv. Onze programma's moeten ook weer vol. Dus als u denkt, nou, ik weet wel wat, stuur het nu vast op. Dan kunnen wij daar melding van maken. Gewoon even doen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ik zat eens even te kijken op de digitale snelweg en zo. En daar kwam iemand met een opmerkelijk gegeven.
0: Oh.
1: Waarom staat een groot gedeelte van de molens in Kinderdijk netjes keurig op een rij? En een ander gedeelte gewoon kriskras verdeeld over? Dat is wel een goede vraag, hè?
0: Waren ze een beetje dronken of liep dat water toevallig zo? Of
1: nou,
0: zo?
1: Dat zal dus wezen. Ik bedoel, je moet de molen neerzetten waar het nodig is.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Dus ja, dat is, eigenlijk best wel een interessante vraag. Ik zal eens even kijken of daar al zinnige antwoorden uit voortgekomen zijn.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Ja.
0: We gaan het afwachten.
1: Ja.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Pekels. Met natuurlijk die andere leuke zangeres erbij, waarvan ik de naam even kwijt ben.
1: Corrie
0: natuurlijk, ja,
1: Corrie,
0: uiteraard.
2: Ja, Corrie.
0: Stond toen jaren nummer 1 volgens mij.
2: Ja, heel erg lang. Record. Misschien zijn er 1 of 2 nog langer nummer 1 geweest, maar deze was al. Ja, dat was uit de tijd van Stan Hagen en zijn jukebox en zo.
0: Ja, ja, daar werd hij veel aangevraagd natuurlijk.
2: Ja, daarom, dat werkte wel.
0: Ja. Dus. Had jij nog wat?
2: Ja, nou, ik ben nog bezig met die rij molens.
0: Ja, ben je er al een beetje uit?
2: Ja, dat had te maken met slimme keuzes vanwege de waterhuishouding, wat we al vermoeden natuurlijk. Maar ook, rivaliteit. Ja, tussen polderbeheerders en alles. En weet jij trouwens waar de... Want dat is, er staat aan het eind van het Kinderdijkse molen. Er staat een hele aparte molen en die is wit. Gewoon een witte molen.
0: Oh, ik moet er volgens mij weer eens een keer naartoe gaan dan.
2: Ja, dat is, je weet niet waar je mist, want het is echt fantastisch mooi. Maar dan moet je niet, moet je eerst eens kijken als er nou bijvoorbeeld bij de lek, bij de aanlandingsplaats, bij de steiger, tegenover de molens van, als daar 1 of 2 van die cruiseboten liggen, dan kan je
0: er beter niet gaan.
2: Dan kan je beter niet gaan, want er zijn er een paar duizend tegelijk die dan op die wandelpaden lopen.
0: Dus dat trekt wel toeristen.
2: Ja, bizar veel. Ja. Bizar veel. Ja, UNESCO Wereldwijd.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat staat in een vast schema van hele veel tour operators en zo. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Want het is natuurlijk een uniek stukje van de wereld. Laten we wel wezen. Mm. En dat allemaal zo lekker dichtbij. Maar die molen, die heet de Soeburgse Molen. En waarom dat een Soeburgse Molen heet, dat weet ik niet. Ik
0: heb het dan ga je ook weer even opzoeken.
2: Dat witte molen. Nou,
0: het lijkt op een quiz.
2: Ik heb zelf mijn eigen molentjes en die moeten wel goed blijven draaien.
0: Ja, nou, zo houden ze wel het werk.
2: Ja, dat is waar.
0: Daar zijn we heel blij mee.
3: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: De Abba's. Ik heb nog een berichtje van het Zilvermuseum Schoonhoven. Want in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven worden de eindexamenstukken van afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn van 15 juli tot en met 13 december te zien in de Zilverlounge van het museum in Schoonhoven. U bent erbij van harte welkom. Adrie, had jij nog wat?
1: Nou ja, het is namelijk zo dat we... Ja, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Schielert en de Krimperwaardje... Je weet ook wel waar het geld naartoe zou gaan. Want ze zijn de komende 10 jaar van plan om voor 1 miljard te investeren in allerlei zaken.
0: Zo.
1: Ja, en dat zijn allerlei ontwikkelingen. En ja, dat is allemaal ten dienste van het, zeg maar de kwaliteit van water, om maar eens wat te noemen. Mm. Maar ook om ons gegarandeerd droge voeten te houden. En er is ook wat gaande op het gebied van afvalwater, dus afvalzuivering en zo. Er moeten ook gigantische investeringen plaats gaan vinden om dus bij de tijd te blijven. Want er komen steeds meer kwalijke stoffen in dat water. Wat gereinigd moet worden.
0: Ja.
1: En dus als dat niet voldoende gezuiverd wordt, dan komt dat wel in het oppervlaktewater uiteindelijk.
0: En wij krijgen dat van binnen.
1: Dus daar ligt ook een punt van aandacht. En ja, alle punten van aandacht kosten tegenwoordig geld, hè?
0: Er is niks meer goedkoop. Alles is duur.
1: En zo is het. En dus dit miljard. Maar het is over 10 jaar. Het is gedurende 10 jaar. Dus dat miljard. Dus. Maar wel best wel ambitieus, moet ik zeggen. Dat is wel een...
0: Ja.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd. Zomerknaller.
0: Die hadden we al gehad, ik moest deze hebben.
3: Is dat zo?
0: Verkeerd knopje hier in de studio.

0: mezelf al leggen, lekker op een bedje. Een beetje een biertje erbij, een boekje en een muziekje. En dan, dan komen we de tijd wel door, denk ik. Dat komt wel goed. Zomerse muziek hier op de radio bij RTV Krimperwaard. Ja, Adrie, het Streekmuseum Krimperwaard is op zoek naar jou, want ze zoeken ambachtslieden.
1: Ja, maar ja. Ja,
0: maar, nou, jij was ook iemand met een schroevendraaier en zo.
1: Ja, maar dat, ja, dat gaat, het gaat meer om oude beroepen.
0: Okay.
1: En schroevendraaier, dat is categorie ja, moderne beroepen.
0: Okay. Weet ik, nou ja, een elektricien.
1: Maar het zou kunnen, hoor, want vroeger moesten de boeren ook de reparaties uitvoeren. Want als er een wiel af gelopen was van een gewone simpele driewielkar, waar je vroeger, laat ik zeggen, uitwerpselen mee vervoerde.
0: Ja.
1: Stront.
0: Ja, stront.
1: Maar ja, er gebeurde wel eens wat. Ja.
0: Ja.
1: En dan moest je dat ook weer zien te repareren. Maar een hamer en een beitel en ja, zo. Maar iemand die bijvoorbeeld een zeis kan haren. Dat is scherp maken.
0: Is dat
1: dus
0: mijn vader vroeger ook nog eens een keer.
1: Met zo'n
0: stok?
1: Nee, ja, dat ook. Maar dat is dus als je halverwege bezig bent met, om het scherp te houden.
0: Ja?
1: Nee, om het scherp te maken. Dan heb je een heel klein hamertje nodig met een soort aanbeeldje. Dan zit je dan op de grond en dan tik, tik, tik, tik, tik. Dan ben je echt metaal bewerken, feitelijk.
0: Oh?
1: Ja, dat deed je ze vroeger. Ja, jongen.
0: Nou, dat heb ik toch weer niet meegemaakt. Ja. Maar dat zijn dus ambachtslieden en die worden gezocht.
1: En om maar eens wat te zeggen. Vroeger werden de schouwen, dus de vaartuigen. Die werden op de kant gehaald, op zijn kop gelegd. En dan werden ze geteerd. Hè? En dan werden ze ook voorzien, die naadjes. Van, ja, wat zat erin? Hennep of zo? Of wat dan ook, om het water dicht te houden. Dat zijn ook al van die oude bezigheden die we echt nergens
0: hadden. En dat was echt een vakman die dat deed.
1: Ja, de boer zelf, hè, meestal.
0: Ja.
1: Dat waren.
0: Dus ze zoeken nog eigenlijk een paar enthousiaste oude boeren, zeg maar.
1: Ja, zou zomaar kunnen. Maar dat gaat ook in de categorie vlechtwerk voor de eenden, weet je wel. Willige tenen bewerken en
0: klompen maken,
1: zijn een smid en dat soort zaken. Dus,
0: ik weet nog wel in Stolwijk, dat we op de tentweg hadden we altijd, hoe heette die ook weer? Die zat met zijn fiets altijd.
1: De heer Ooms was dat.
0: De heer Ooms. Daar kon je altijd klompen kopen.
1: Een hele grote man was dat, met een zwarte bril.
0: Ik zie hem nog fietsen.
1: Ik kan hem zo uittekenen.
0: Ja. Maar goed, als u dus iemand weet die een ambachtslied is en die zijn kunnen wil laten zien, zeg maar, dan kan het op de ambachtsmarkt tijdens de Open Monumentendag op 12 september. Geef je dan even op via m.brouwers@streekmuseumkrimperwaard.nl.
1: Helemaal waar.
0: Had jij nog wat, Adrie?
1: Nee.
0: Dan gaan wij eerst een muziekje draaien. The Cats.

0: De Palingshout uit Volendam, dat waren de Cats. Where have I been wrong? Ik heb nog een berichtje van de bibliotheek van Lekkerkerk, want die toont tot eind augustus werk van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. Beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velden. De expositie is gratis te bezoeken en het is dus allemaal in de bibliotheek van Lekkerkerk.
1: Ja. Ja, die graffiti, dat weet wat. Als je ziet langs de rijswegen en zo.
0: Ondergekalkt wordt allemaal.
1: De viaducten zijn nog niet klaar. Of ze zitten al zwaar onder de graffiti en zo. En ik vind dat gewoon een maar dat mannetje, die man die dus nu dus aan het exposeren gaat. Ik mag hopen dat hij niet geoefend heeft op die...
0: Nee. Of op een trein of weet ik wat. Het gebeurt overal volgens
1: precies,
0: mij.
1: Dus ik hoop dat hij dus dat in zijn eigen studio heeft laten
0: plaatsvinden. Of misschien op een mooi stuk muur, want er kunnen wel hele mooie muurschilderingen gemaakt worden.
1: Er zijn absoluut mooie exemplaren zitten daartussen. Alleen dat is
0: meestal zooi.
1: Tegenwoordig worden ze vaak al helemaal niet meer weggehaald. Of het moet aanstootgevend zijn wat betreft teksten en dat soort zaken. Maar ze worden gewoon...
0: Kost kapitaal natuurlijk om het allemaal schoon te maken.
1: Op jaarbasis miljoenen.
0: Tja, dat is toch niet normaal. Dus ik zou zeggen, als je het zo graag wil doen, doe het thuis bij je moeder in de kamer of zo.
1: Ja, ik heb een opmerkelijk verhaaltje. Tenminste, een verhaaltje, dat zijn dus wel toch wel serieuze dingen. En dat zou je niet zomaar verwachten. Kijk, als er iemand overlijdt, dan krijg je dus te maken met het maken van rouwkaarten. En die rouwkaarten die worden dan bezorgd. Die kan je dus binnen 24 uur laten bezorgen. Dat is best wel een goede zaak eigenlijk. Ja. Alleen per 12 juli aanstaande gaat dus het tarief van 1,45 gaat omhoog naar 3,25 euro per stuk.
0: Het is niet normaal. En dan moet je kaart ook nog laten maken.
1: Ja. Dus dat de mensen dat wel echt weten voordat ze...
0: Dat wordt dan gebracht via met een koerier, geloof ik zelfs.
1: Ja, dat kan. Maar dan zou je haast stellen... Maar dat in de omstandigheden waar dus de familie en de naaste daden... Die voelen zich niet gelijk geroepen om zelf dan die kaarten maar te gaan verzorgen.
0: Nee.
1: Dus wat blijft er dan over? Ja, ik denk dan toch alleen maar uitsluitend de digitale snelweg.
0: Ja, via de app of via de mail of zo.
1: Bijvoorbeeld.
0: Wat gaat kapitalen kosten?
1: Dat zijn toch wel getallen, mensen. 3,25 per stuk.
0: Ja, en dan gezegd, dan ben je zo 4-5 euro kwijt voor één kaart.
1: Ja.
0: Mooi nagaan.
1: Ja, precies. Dus. Nou ja.
0: Denk er zo vandaag gewoon via de mail of via de AI.
1: Precies, maar van akte. Ja.
0: Waarom?
2: Het zomergevoel op jouw raad.

0: Speciaal voor alle mensen die op vakantie gaan of vakantie krijgen of gewoon lekker thuis blijven. In het groene hart gaat het allemaal gebeuren, want binnen Nederland gaat vrijdag op vakantie, misschien donderdag al. Dus allemaal hele fijne vakantie. Neem je telefoon mee of wat anders, dan kan je blijven luisteren naar RTV Krimpenerwaard. Ik heb nog een berichtje van het filmhuis Gouda, want die organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl. Had jij nog wat aan, Adrie?
1: Nee, ik zag hier ook weer een belevenis voor... daar hebben we al aandacht aan besteed. Over al die auto's die staan te wachten voor de pont. Afgelopen vrijdag was het een mierennest, staat hier, in Krimpen aan de Lek voor de pontvuur. Maar ja, we hebben dat al gezegd.
0: Ja, dat is waar. Maar die varen die dan wel met twee of met één?
1: Nee, toen nog niet. En misschien wel helemaal niet. Want ja, je moet... Kijk, het personeel wat de kaartjes en je laat pinnen, dat is één ding. Maar er moet nog iemand achter het roer.
0: Ja, die moet ook nog even varen.
1: Die moet gecertificeerd zijn. En dat gaat niet zomaar. En die moeten er ook zijn. En die zijn niet zo makkelijk...
0: Te vinden.
1: Nee.

0: Een Franse zanger, maar hij zong in het Engels, maar toch wel leuk. Charles is naar voren met de Old Fashioned Way. Ja, Adrie, had jij nog wat te melden? Want we zitten alweer een beetje aan het eind van het programma ongeveer.
1: Nou ja, dat er de aankomend weekend toch wel weer verschillende zaken dus georganiseerd worden. Ik noem eventjes bijvoorbeeld Oude Water. Daar is muziek op de markt. Dat is vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Allerlei live
1: muziek. En dat is een hele interessante, gratis toegankelijk. Ik heb gistermiddag nog even iemand gesproken die nauw betrokken is bij de organisatie van dat hele verhaal.
0: Heb je daar misschien toch een telefoonnummertje van, Adrie?
1: Geen idee, maar het gaat erover dat dus het bedrijfsleven dus die zorgt voor de kosten. En ja, dat gaat dan natuurlijk. Het is een mooie combinatie van muziek, niet te hard. Iedereen kan daar zijn sociale vaardigheden laten zien, gesprekken en zo.
0: Oh, ja.
1: Maar als het mooi weer is, dan zijn de terrassen vol. En dan is wel aan te raden om dus van tevoren een afspraak te maken en een reservering. Want het is
0: hartstikke
1: druk. En dan kan je lekker eten, lekker zitten, lekker
0: drinken.
1: En genieten van de muziek en alles. En de muziek die is dus tot 11 uur. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld was de coverband van de Rolling Stones ter plekke. En dat schijnt een prachtig feest geweest te zijn. Nou,
0: ik wist er helemaal niet van.
1: Ja, dat is echt, dat is echt dan. Elke zomer schijnt dat te gebeuren. En een aantal weekenden in het zomerseizoen. Dus
0: we gaan erachterom.
1: Ook nog het houtmanplantsoen hebben we gebeuren. En 2 augustus is er dan in het Springerpark in Schoonhoven weer wat te doen. Dus jongens,
0: zet het op de kalender.
1: Als je alles goed bij elkaar optelt en je wil overal achteraan, dan kom je alsnog in de vakantieperiode tijd tekort.
0: Ja. Dus, nee, dat is zo.
1: Ja.
0: Nou, Adrie, jij weer bedankt. Jij bent de woensdag weer.
1: Ja.
0: En ik ben de vrijdagmiddag weer.
1: Morgen lekker vrij, man.
0: Hey. Lekker, even lekker niks doen. Ja. Nou, geniet van het mooie weer en tot vrijdag.
1: Ja.
0: Dag.
2: Penso con sueño para

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio Info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Blauwalgen in de Krimpenderhout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpenderhout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokvesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp hoog.
1: Regio Info.
2: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Het week Ribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. De Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, tijd om de stapel recente albums weer in zorg te nemen. Op zoek naar de mooiste parels. Joe Hot, hoe kort kan de naam zijn? Hij zong Carson Brown, ik kende beide nog niet. Nieuw, fris en puur is Emily Scott Robinson. Ze komt uit de streek van Appalachia. Titel van haar album en de song. Dr. Ralph Stanley, ik bewonder hem al meer dan 60 jaar. Troublesome Waters.

De Aztec Dance. Over het soldatenleven in een Indianenstam. Bruce Springsteen. Ole Kirking is de cowboy lie detector machine. Wat dat ook mag zijn. Seth Mulder en Midnight Run. Het gebeurde in 1960.

Pathfinder, Tom Paxton en John McCutcheon. Twee veteranen in de muziek zoeken het goede pad, in de hoop dat velen hen volgen. Dr. Al Stanley zoekt zijn troost bij The Little Old Church by the Road. Matthew Geiger vertelt over de ramp The Wreck of Carrie Newton. Hoor het verhaal in de song.

Een zee van geesten. Emily Scott Robinson durft niet mee op onze volgende zeereis. Tom Paxton en John McCutcheon bespreken de toestand in de wereld. Every Monday at 2. Hier zijn Remedy Tree en Jason Carter. Beyond What I Can See.

Nieuw set tussen Chapel Glass van een CD Glass Hours. All I Ever Loved Was You, Matthew Geiger. Nieuwe namen, nieuwe songs en misschien over 50 jaar de nieuwe evergreens. Country leeft voort.

time well spent for a man. Jesse Daniel en Charles Wesley Godwin. Bruce Springsteen zoekt ontspanning. A Prayer by the River. Times Getting Better en Getting Hard Boys. Samenspel van twee oude rotten in het vak. Tom Paxton en John McCutcheon.

0: gone without a trace. Day by day we disappear, but I still see every face. Though 80 years have come and gone, we were better than we knew. Back aboard the Rebel Gal when I was 22. Came in over the coast of France at 18,000 feet. All of us were very young, and life for us was sweet. We came in over the coast of France at 18,000 feet. All of us were very young, and life was very sweet.
1: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adeline, mooie naam, mooie song, goede band, Chapel Glass. Welkom terug bij Carina's Country met Jannie en Hans van Dam. Mountain Bill, een verhaal van Sid Mulder en Midnight Run. Tom Paxton en John McCutcheon gaan het over de toekomst hebben.

Gold Mountain Fair. Joe Hood van zijn album Joe Hood. Please Mr. Postman, een uitstervend beroep. Special Consensus kwam er een tegen op een wereldreis. Hey, Jesse Daniel.

70ers Bruce Springsteen uit zijn box Verloren Parels. Flower of Peace, een song van Pete Seeger en The Hills. Time for Flowers. Ook voor Emily Scott Robinson.

dat witte kerkje langs de weg vond Dr. Ralph Stanley een mountain preacher child. Het gaat bij Tom Paxton en John McCutcheon deze keer over een old dog. Old Kirking verkoopt margaritas voor een dime.

Gil Carish Glen, Seth Mulder en Midnight Run, Johnny Bye Bye, dat wordt Bruce Springsteen.

The Water is White, Emily Scott Robinson. Volgende week gaan we het zeegat weer uit. Eerst nog een rondje around the world met Special Consensus. I wish I had our time again. En Red Red Robin. Dit was het weer voor deze keer. Je hoorde Kringert Country met Jannie en Hans van Dam.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
5: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
0: Julian.
2: King Julian.
3: Oh,
4: well, Julian. Virgo Sharky met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei, het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgo Sharky is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgo Sharky dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian, dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgo Sharky, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Gerardo. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8-maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8-maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6-maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elite vrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog een keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks dan krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warren. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warren met het nummer Fine Place to Die.

0: Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om, om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waar het gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de zeros, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waar het gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven.
1: Zeros.
0: De zeros. De computer heeft gekozen voor de zeros. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de zeros. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tina Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. Het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook heel eens een goede atletiek carrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via motellenwerk beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag over welke artiest heb ik het gehad. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. En nu is de vraag natuurlijk over welke artiest heb ik het. Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over de videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel.

ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien, is, heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus' Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk, maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik heel grote, waar ik een hele grote fan van ben. En ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig, dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken, gewoon julian.nl, want daar vind je alle muziektips, die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een onbekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert, Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Toen waren er andere namen waren toen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, een grote plaat die op een plaatspeler legt en dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's Avondshow.
6: Non-stop music.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert. Sally's avondshow.
5: Ik heb er zin in.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, daarbij het een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen-de-Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpen-de-Waard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Digitaalhuis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet.